Er gebeurt aan Mr. Bulletin Woods All Ain't Nobody for 897 Base. Zrinjala Club Culture. Je hebt community, dus je shout-out. Kent op wat jullie wachten voor Instagram at Zrinz Official. Yo, voor Instagram taan at 897 Bay Official. En laat die komen shout-out. Actar tijd. Zijn komt op af naar Mick Bart, Toman, Josh Baker, Omar Pras, Prospa, Per Abeshe. En ik gebeurt aan Emio. Make it smooth.

0: Ik ben het Jazzy No Bad Vibes voor 897 Ways. Rinza wa Club Culture.
1: Sen komple pafna milk barper abeshe and ik ben het Sonny Fodera all this time.